0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje zat weer eens op te scheppen dat hij nergens bang voor was.
1: Wat de reus ook doet, hij krijgt me toch nooit te pakken. Soms knijp ik hem in zijn neus als hij slaapt.
2: Jij durft echt alles.
3: Kun je mij dat ook leren?
4: Waarom wil je dat van Klein Duimpje leren?
1: Omdat ik er verstand van heb.
4: Ik durf net zoveel als jij.
1: Ha, durf je belletje te trekken bij de heks? Of in je eentje naar de drakengrot?
4: Tuurlijk.
1: En 's nachts naar het donkere bos?
4: Wat is daar eng aan?
1: Goed, dan maken we er een wedstrijd van. Wie vannacht het langst in het donkere bos durft te blijven, is het dapperste. Doen jullie mee? Of durven jullie al niet meer?
5: Wat betekent dapper eigenlijk?
1: Dat je nooit bang bent.
6: Oh, wat zijn wij dapper, hè?
1: Tot we straks ineens besprongen worden door een grote, boze wolf!
6: Ja!
1: Kijk, dit is een goede plek voor een kampvuur.
0: Het werd later en donkerder. Maar geen van drieën wilde zich laten kennen.
3: Hoe lang duurt het voordat het weer licht wordt?
1: Jullie gaan opgeven, hè?
4: Opgeven? Joor, is hier helemaal niks om bang van te worden.
1: Nou, straks waren jullie bang.
4: Ja, omdat jij ons liet schrikken.
1: Ja, ja. Oh, zometeen niet schrikken als je gefladder en gekrijs hoort.
3: Gefladder en gekrijs?
1: Van de reuzenvleermuis. Weet je, lang geleden heeft de heks een van haar vervelende zussen omgetoverd in een reuzenvleermuis. Die hangt in de bomen en loert naar ons.
4: Niet waar.
1: 'S Nachts duikt ze omlaag en vangt ze wie ze maar tegenkomt.
3: Nu ben ik bang. Een beetje.
1: Als haar klauw je eenmaal te pakken heeft, kom je niet meer los. Ze hebben haar horen krijzen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Niemand verstond het. Tot ik op een dag begreep wat ze zei. Geitenvlees. Geitenvlees.
4: Dat verzin je maar, toch?
1: Wat is dat daar achter jullie?
3: Waar?
4: Hoorde je iets?
1: Geitenvlees!
3: Ja, weg hier!
4: Wegwezen!
1: Nou, het lijkt me duidelijk wie hier gewonnen heeft.
4: Ah, het was maar een eng verhaal.
6: Ja.
4: Oh,
7: de wolf zag Klein Duimpje naar het donkere bos lopen. Waar zou hij zijn gebleven?
4: We moeten Klein Duimpje helpen.
3: Ik durf niet.
4: Je wou toch leren om niet meer bang te zijn?
1: Die geitjes zullen nu wel thuis zijn. Nu nog even dit kampvuur uitmaken en dan snel weg hier.
7: Dacht het niet.
1: Uh-oh.
7: Laat dat kampvuur maar aan. Ik denk dat jij heerlijk smaakt op de barbecue.
1: Nee joh, ik smaak hartstikke vies.
7: Niemand in de buurt. Hoe kan je nu nog ontsnappen?
1: Tja... Goeie vraag.
7: En eindelijk mijn laarzen terug.
8: Afblijven.
7: Huh?
8: Misschien waren die laarzen vroeger van jou, maar nu zijn ze van mij. De onzichtbare bosgeest.
1: Oh nee, de onzichtbare bosgeest.
7: Waar? Had je me voor de gek?
8: Geen praatjes jij. En blijf vooral hier. Wie lang in het donkere bos rondloopt, die lost op. En wordt vanzelf een onzichtbare bosgeest.
7: Maar dan ziet niemand me. Dat is toch jammer van zo'n mooie grote reus.
8: Word als ik. Een onzichtbare bosgeest.
7: Waar komt die stem vandaan?
8: Kom bij mij.
7: Help. Een bosgeest. En hij heeft mijn laarzen aan. Oh, waarom overkomt mij dit toch altijd?
1: Oh. Bedankt jongens. Jullie waren bang en zijn toch teruggekomen.
4: Ach, het was maar een kleine geitje.
6: We zijn alle drie even dapper.
1: Maar wat enge verhalen betreft, hebben jullie gewonnen.
0: Zo leerde Klein Duimpje iets van de geitjes. Dapper betekent niet dat je niet bang bent. Dapper is ergens bang voor zijn, maar het toch doen. Zoals die keer dat de fakir... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Waar had een roversausje haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek.
1: Kan u beter in de aanbel gaan
0: met al die ammunitie in

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Alex Warren met Fever Dream op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en deze week zijn het liedjes uit de tens. Oftewel van muziek wat gemaakt is tussen 2010 en 2019. Ja, dat kan natuurlijk van alles en nog wat zijn. Gisteren hadden we bijvoorbeeld al die hele leuke Gangnam Style. Die was er voorbij gekomen. Maar ja, eigenlijk kan het dus alles zijn, hè? Nederlands muziek, Engelse muziek, Duitse muziek. Ja, ja, waarom niet? Of wat dacht je van Franse muziek? Alors on danse? Oh nee, dat was 2009. Nou, dat kan niet. Nee, dat moet wel na 2010 zijn natuurlijk, hè. Dus we gaan nu naar 2011. Ook een beetje op het randje. En in 2011 werd er een liedje gemaakt over een spelletje. En dan denk je misschien wel, maar waar heb jij het nou over, Marjoni? Nou, toen werd er een liedje gemaakt, dat heet Domino. En dat is eigenlijk natuurlijk een spelletje, hè? Domino's spelletje met van die steentjes. Alleen, ja, dat is niet helemaal waar Jessie J het over heeft. Want die steentjes komen er volgens mij niet in voor. Maar het is wel een liedje wat toen hartstikke goed deed in 2011. En er zijn nog steeds heel veel mensen die dit kennen. En het is wel een beetje een liedje om bij wakker te worden, vind ik. Want kijk maar, hoor hè. Meteen al die gitaar erbij en dan komt er zometeen ook nog een drum bij.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar.

Jill en Julia met de cowboydans. En het leuke is, ja, die cowboydans die kan je natuurlijk thuis doen. Maar die kan je natuurlijk bijvoorbeeld ook op school doen. Of een dagje in de sporthal. Of misschien wel lekker buiten als je naar de radio luistert. Ik zit alleen wel even te kijken naar buiten. Ja, het lijkt hier alsof het kan gaan regenen zometeen. Dus ja, ik denk dat het handiger is als je dan toch gewoon nog eventjes binnen blijft. Ja, zeg, er is iets belangrijks wat ik met je moet gaan delen. En dat heeft niet te maken met het weer. Of nou ja, ja, eigenlijk ook weer wel. Want deze week wordt het een beetje stom weer. Er wordt veel regen verwacht. En dat komt eigenlijk goed uit. Want ik heb namelijk iets heel leuks in de studio liggen. Dat zijn namelijk bioscoopkaartjes voor de allernieuwste film van Rutger, Thomas en Paco. Dus als jij nou denkt, hey, die boeken die heb ik gelezen. Of die film, die eerste film heb ik gezien. Ik zou graag film nummer 2 ook willen zien. Dan is dit je moment voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En vandaag natuurlijk weer een prijsvraag die gaat over Rutger en Thomas. Hadden we gisteren natuurlijk ook gedaan. Alleen vandaag natuurlijk weer een andere. Want ik ga niet elke dag dezelfde prijsvraag stellen natuurlijk. Dat kan niet. Oké, let op. Voor die bioscoopkaartjes van Rutger, Thomas en Paco. De vraag is, welke kleur is Paco, de hond van Rutger en Thomas? Dus nog een keer. De vraag is, welke kleur is Paco, de hond van Rutger en Thomas? Is dat A, de kleur groen? Of is dat B, de kleur zwart? Of is dat C, de kleur wit? Dus welke kleur heeft Paco, de hond van Rutger en Thomas? Nou, als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. En ja, ik kan je verklappen, als je naar onze website gaat, dan zie je daar het goede antwoord staan. Want daar staat namelijk de filmposter op. Nou goed, heb ik niet gezegd. Ik ben heel benieuwd wie het goede antwoord weet op deze prijsvraag. Want ja, kijk, we geven elke dag bioscoopkaartjes weg. Gisteren hebben we de eerste al weggegeven. Vandaag natuurlijk ronde nummer 2. Ja, en ik zou het hartstikke leuk vinden als ik jou aan de telefoon krijg. Want ja, ik ben wel op zoek naar echte Rutger, Thomas en Paco fans.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Moepsie, ik moet natuurlijk wel mijn microfoon aanzetten. Ja, ik was een heel verhaal aan het vertellen. Maar ja, als het rode lampje niet aangaat, dan hoor je helemaal niks. Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag 2 juni. En dan hadden we gisteren de eerste dag van de maand. De laatste hele schoolmaand. Want vanaf juli is natuurlijk de eerste vakantie die dan voor de deur staat. Of ja, eerste vakantie. Nee, ik moet eigenlijk zeggen de eerste groep die vakantie krijgt. Want dit jaar is namelijk Noorden als eerste aan de beurt. En daarna komt natuurlijk de volgende afdeling en de volgende afdeling. Ja, en in België zijn ze natuurlijk nog eerder vrij. En ik heb even gekeken, maar ook in andere landen. In veel landen zijn ze eigenlijk eerder vrij met zomervakantie dan wij. Ja, ja, want in Italië bijvoorbeeld hebben ze 2 maanden. In Spanje hebben ze ook 2 maanden. En België hebben ze ook 2 maanden volgens mij. Ja toch? Heel juli, heel augustus. Ja, hebben ze ook 2 maanden. Ja, wij hebben met z'n allen 6 weken zomervakantie. Is natuurlijk op zich, laten we eerlijk wezen, ook al hartstikke lekker lang. Alleen dan vraag ik me even af, hè. Kijk, het is nog vroeg. Dat weet ik. We zitten nog niet in de zomervakantie. Maar ik ben even benieuwd, hè. Zou jij liever langer vakantie willen? Zoals bijvoorbeeld in België en in Spanje en in Italië. Of zeg je, nou, vind 6 weken eigenlijk wel genoeg. Of misschien zeg je wel, doe mij maar korter. Ik hoor 4 weken vind ik zat. Ja, ik denk namelijk dat er stiekem toch best wel wat papa's en mama's zijn die zeggen, nou, een kortere zomervakantie zou ik niet heel erg vinden. Terwijl, ja, ik denk dat ik dan weer toch iemand ben die denkt, nou jongens, ik vind het prima, ik doe maar wat langer. Ja, want in Amerika bijvoorbeeld ook, hebben ze ook allemaal langer vakantie. Daar begint de vakantie standaard op 30 juni. En dan zeggen ze, jongens, tot in september. Houdoe, ik ga er vandoor. Ja, dat zou ik bij Nederland toch niet kunnen zeggen. Dan wordt de juf heel erg boos, denk ik. Hey, dit is de ochtend. Want die dag daarna, ja, dan moet je gewoon nog op school zitten, hoor. Met Arnoud en Mayoni. Op 1 juli, ja. Hey.

Ja, ik denk dat dat vandaag wel gaat gebeuren. Die sokken die nat worden. Want er is vandaag veel regen voorspeld. Vooral in de middag van de dag van vandaag, van dinsdag. En er is zelfs kans op onweer. Ja, dat is helemaal een dingetje natuurlijk. Maar zoals ik al zei, vooral in de middag wordt dat voorspeld. Dus als je straks, ik weet het is nog vroeg, straks is natuurlijk de ontbijttip. Maar als je straks naar school fietst, ja, misschien dat je toch even een regenjas mee moet nemen. Gewoon voor de zekerheid. Liever dat je hem bij hebt dan dat je hem niet bij hebt en straks terugkomt vanuit school en dat je helemaal kletsnat thuis komt van het fietsen, omdat je geen regenjas mee had genomen natuurlijk. Dat is een beetje zonde. Zeg, zometeen gaan we richting de ontbijttip. Maar voordat het zover is, heb ik nog een verzoekje binnengekregen van Jesse. En Jesse is 4 jaar, is groot fan van Draak uit het Sprookjesbos. Sterker nog, hij heeft zelfs een hele mooie knuffel. En ze zitten nu lekker samen aan het ontbijt. Ik heb een foto binnengekregen van de papa of mama van Jesse. Dat ze dus samen aan de ontbijttafel zitten met een lekkere boterham. De knuffel zit ernaast. En de vraag was of wij de drakendans even kunnen draaien. Nou, Jesse, natuurlijk kunnen we dat. Dan kan jij ondertussen je boterham opeten. Gaan wij nog even met z'n allen dansen op de drakendans. En daarna door naar de ontbijttip.

0: de duizendig van.
1: Muziek van de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Ja, en het zou me niks verbazen als die ook klaar zitten voor de ontbijttip. Want ja, ik heb inmiddels wel een beetje honger.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik bedenk me alleen nu net. Ik zeg wel, ik heb honger, maar eigenlijk is het meer een drinktip. Want we gaan namelijk een smoothie maken. En een smoothie, dit keer zonder banaan. Ik heb wel eens berichtjes van luisteraars gekregen. Ja, Mayoni, allemaal leuke nadacht dat er van die lekkere smoothie recepten voorbij komen op de radio. Maar niet iedereen is natuurlijk fan van een banaan. Maar dat zorgt ervoor dat die smoothie wat romiger wordt. Dus ik ben op zoek gegaan naar een alternatief. En ik weet het, dit gaat weer raar klinken, maar we gaan het wel doen. We gaan namelijk in de smoothie stoppen. Komt-ie. Kikkererwten. Ja, ja. Ja, het is een raar idee misschien, maar het heeft een beetje dezelfde textuur als wat een banaan heeft. Dus dat het ook wat romiger wordt. Nou, wat gaan we doen? We gaan een hele mooie gele smoothie maken. Namelijk met mango erin. Maar ook met citroen. Daar gaat dus ook in die kikkererwten. Daar gaat ook in een beetje honing. En natuurlijk belangrijk, nog een beetje melk. Maar in dit geval, om hem lekker een beetje hetzelfde gevoel te geven, hè, als die mango. Een beetje zomerse smaken die daarbij horen. Doen we er kokosmelk in. Want ja, dat past natuurlijk bij de zomer. En ook bij de mango's natuurlijk. Want die eet je vaak ook als het lekker warm is. Nou, wat ga je doen? Eigenlijk heel makkelijk. Je gaat gewoon alles in de blender stoppen. Dus eerst de mango even schillen en in stukjes snijden. Je hoeft ze nog niet zo klein te snijden, want dat doet de blender natuurlijk vanzelf. Dus die doe je eerst in de blender. Vervolgens heb je een klein beetje kikkererwten nodig. Als het ware een soort handje. Die kan je gewoon kopen in een blikje of in een pakje in de winkel. Dus dan hoef je ze niet van tevoren eerst allemaal te koken. En ze doen allemaal moeilijk. Nee, want het is eigenlijk juist wel handig als je die uit een blikje pakt. Want dan zijn ze namelijk al een beetje zacht. Nou, daar doe je de 2 lepeltjes van in. Dan doe je vervolgens de kokosmelk er voorzichtig in gieten. Want je doet altijd het water pas als laatste. Want anders dan splasht alles alle kanten op. Als je eerst de kokosmelk erin zou doen. En daarna pas de mango en de kikkererwten. Want dan wordt het één grote kliederboel. Dat willen we natuurlijk niet. Nou, dan nog even een beetje een citroen half uitknijpen. Dus eerst de helft. En dan gaan we hem straks eerst blenderen. En daarna pas gaan we kijken of die andere helft erin moet. Want als hij te zuur is, ja, dan krijg je het er niet meer uit, die smaak. Dat wordt een beetje lastig. Nou, grote lepel honing erin. En dan gaat de deksel er bovenop. Yes, heel goed. Nou, gaat hij even heel veel herrie maken, hè? Zoals wat een blender doet. Zo. Nou, daarna, als hij goed gedraaid is en hij is helemaal mooi glad geworden, dan heeft hij, als het goed is, een beetje zo'n lichtgele kleur gekregen. Hartstikke lekker. En dan is hij dus al klaar. Mag je hem in een grote beker schenken. En als je wil, zou je nog een beetje de schil van een citroen kunnen raspen. Dat smaakt namelijk anders dan citroensap. Zodat je dat er nog even mooi bovenop doet. Dat het er extra mooi uitziet. Als je denkt, ja, kost me allemaal te veel werk. Dan hoef je dat niet per se te doen, hè. Maar dan is deze hele mooie, gezonde, gele smoothie is klaar.

0: Dat was die grote zomerhit van Jan Smit van vorig jaar. Ja, hij heeft veel leuke liedjes gemaakt al in zijn carrière. Maar een echte grote hit die een lekker beetje zomerse vibe heeft. Ja, ik had inderdaad wel het idee dat hij die nog miste. Dus goed dat hij dat vorig jaar even geregeld heeft. Want dit klonk toch wel alsof de zomer al begonnen is. Nou voelde het natuurlijk vorige week alsof de zomer echt al begonnen was. Deze week... nou, wat minder, want we gaan weer wat richting de regen. Maar gelukkig komt daarna weer zonneschijn. Dus die regen is maar even van korte duur. Zeg, wat ook van korte duur is, is een liedje wat altijd in het zonnetje staat bij Hallo Kids Radio. Namelijk met de superhit. En deze week is dat niemand minder dan Job. Oftewel DutchTuber. Hij is pas 2 jaar muziek aan het maken. Want zijn eerste liedje Nostalgie kwam uit in 2024. Maar inmiddels heeft hij al veel grote hits gemaakt. Sterker nog, hij heeft ook al concerten gegeven. Hij had afgelopen weekend zelfs zijn eigen festival. Ja, wat dat betreft denk ik dat hij nog lang niet klaar is met het maken van muziek. En dat vinden wij alleen maar leuk. Want ja, we willen elke week natuurlijk een ander liedje kunnen bombarderen. Als het ware als de superhit van deze week. En deze week is dat de beurt aan Job met zijn allernieuwste liedje Zo kan het gaan.
1: Dit is de superhit van deze

0: Dat was een mooie dag. Ja, gezongen natuurlijk door Fena Ramos. Want die vond het absoluut een mooie dag. En stel je vrouw, je bent nou toevallig jarig, hè? Nou, dan is het helemaal een mooie dag.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, het enige is alleen wel, bedenk ik me nu. Als je vandaag jarig bent op 2 juni, dan is dat natuurlijk hartstikke fijn. Want ja, je verjaardag komt maar één keer per dag of één keer per jaar voor. Dan is het wel een dag waarbij er een beetje onweer voorspeld is. Dus als je nou vanavond iets leuks gaat doen, of je had een barbecue gepland samen met papa en mama, of een kinderfeestje buiten, dan zou ik toch even voor de zekerheid kijken naar het weer. Ja, je weet maar nooit. Want stel je voor, je gaat inderdaad lekker buiten iets doen en het gaat ineens regenen. Nou, dan heb je natte pannenkoeken of natte barbecue. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Want dat kan natuurlijk ook gewoon binnen. Hè? Ja, binnen kan je ook lekker eten of andere leuke dingetjes doen. Ik heb even op onze verjaardagskalender gekeken. En daar zie ik een jarige Job staan van 5 jaar oud. En dat is Joris. Joris, van harte gefeliciteerd met jouw 5e verjaardag. Ik hoop dat je vandaag een hele leuke verjaardag gaat hebben. Of het nou wel of niet regent. Want ja, inderdaad, feestvieren, dat kan overal. Net zoals met Hallo Kids Radio. Want elke dag gaan we natuurlijk voor iedereen zingen. Hè? Dus ook vandaag voor Joris van 5. Let op, daar komt-ie!

0: Amiga!
1: Ja, ja! Piep, piep, piep, piep.
2: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd!

We draaien natuurlijk elke dag super veel leuke liedjes op Hallo Kids Radio. En elke dag hebben we ook een hele leuke prijsvraag. En deze week is dat voor de echte grote fans van Rutger, Thomas en Paco. Hun bioscoopfilm is namelijk afgelopen weekend in première gegaan. En wij mogen de allereerste bioscoopkaartjes weggeven. Ja, en ik kreeg al een berichtje van Emma. Want Emma zegt, ja, hoi DJ Mayoni. Mijn broertje is groot fan. En ik zou graag mee willen doen met de prijsvraag. Maar wanneer gaan jullie nog herhalen? Nou Emma, dit berichtje stuurde je terwijl we lekker aan het zingen waren voor de jager. Dus je was mooi op tijd. Want inmiddels gaan we hem dus nog even herhalen. Die prijsvraag voor de bioscooptickets van Rutger, Thomas en Paco. En ja, het is dus wel goed om te weten. Die kaartjes zijn dan dus gratis. Hè? Normaal gesproken moet je natuurlijk betalen als je naar de bioscoop wil. Maar niet als je ze wint bij Hallo Kids Radio. Oké, Emma en alle andere luisteraars natuurlijk. Zitten jullie er klaar voor? Want ik ga hem nog herhalen. De prijsvraag van vandaag, daar komt ie. Welke kleur is de hond van Rutger en Thomas, oftewel hondje Paco? Dus welke kleur is Paco de hond van Rutger en Thomas? Is dat A, de kleur groen? Of is dat B, de kleur zwart? Of is dat C, de kleur wit? Dus welke kleur is Paco de hond van Rutger en Thomas? Ja, en dit kan ik misschien niet zeggen, maar ik doe het toch even. Als je nou even kijkt op onze website van Hallo Kids Radio, dan zie je daar het goede antwoord staan, want ja, het goede antwoord wordt namelijk verklapt in de filmposter. Ja, maar goed, meer zeg ik niet. Dus, weet jij het goede antwoord op de vraag welke kleur is Paco de hond van Rutger en Thomas? Stuur dat dan even in via de Hallo Kids radiotelefoon, de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je dus kans op die bioscoopkaartjes. En het leuke is, ja, je kan ze niet alleen vandaag winnen, maar natuurlijk ook woensdag en donderdag en vrijdag. Maar ja, weet wel, er zijn natuurlijk altijd veel kinderen die meedoen. Dus ja, als je vandaag niet meedoet, ja, dan kan je misschien niet winnen. Morgen misschien wel, maar hoe eerder je meedoet, hoe meer kans natuurlijk dat je die mooie bioscoopkaartjes wint. En dat jij binnenkort dus in die zaal zit te kijken naar de nieuwste film van Rutger.

0: allebei.
1: Mixed Up hoorde je op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de platenkast.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, de platenkast. En daar gaan we terug in de tijd naar liedjes uit 2010 tot en met 2019. En we gaan nu naar 2018. Dat liedje is al een stukje ouder dan dat ik even had bedacht dat het zou zijn. We gaan namelijk naar een bekende influencer. Want ja, deze week hebben we natuurlijk Job, oftewel Dutch Stuber, als superhit. Dus ik dacht, ja, dan moet die andere influencer natuurlijk niet ontbreken deze week in de platenkast. En over wie heb ik het dan? Nou, dan heb ik het over Calvijn. Want Calvijn, die maakt al heel lange filmpjes. En in 2018 dacht hij, weet je wat, ik ga een liedje maken. Ja, en dat was een liedje wat ging over miljonair zijn. En dat maakte hij samen met de 9-jarige Noah. Nou, inmiddels is Noah ietsje ouder dan 9 jaar natuurlijk. Maar het werd wel een hele grote populaire hit, vooral onder kinderen. Stond ook hoog in de Kids Top 20. En het gaat eigenlijk over, ja, als je dan zo'n influencer bent of zo'n YouTuber, ben je dan eigenlijk miljonair als je al die views hebt? Of stelt het eigenlijk helemaal niks voor? Daar gaat het liedje over. Leuk om even terug te horen. Nu al miljonair uit de platenkast. Helemaal uit 2018.
3: What's good, Calfam? Oh, yo, het is eindelijk zover. Ik ben nog maar 21, maar de dag is eindelijk hier. 1 miljoen.

0: De nieuwste van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Tijd voor de spannende muziek. Ja, want we gaan eens even kijken of we iemand kunnen bellen die heeft meegedaan met de prijsvraag. Want deze week kan je namelijk bioscoopkaartjes winnen van Rutger, Thomas en Paco, hun allernieuwste film. Ja, dat is wel een bijzondere film, want dat gaat over Rutger, Thomas en hondje Paco. En hondje Paco verandert ineens in een kat. Ja! Ja, want er is namelijk iemand, een gemeenerik, die houdt niet zo van honden. Die wil dat alle honden op heel de wereld worden veranderd in een kat, zodat er nooit meer hondjes te vinden zijn. Want hij is meer een kattenvriend. Ja, en dat betekent dus dat hondje Paco ook verandert in een kat. En ja, Rutger en Thomas willen dat natuurlijk niet, want die vinden Paco veel leuker als een hond. En die moeten dit probleem gaan oplossen. Nou, hartstikke spannend. Hoe loopt die film af? Ja, dat weten we nog niet. Tenminste, niet als je de film al nog niet gezien hebt. Want hij is pas net in de bioscoop. En we gaan eens even iemand bellen die hopelijk het goede antwoord weet op de prijsvraag. En die dus ook achter dit verhaal komt. Hè? Ja, hoe loopt het nou af? Spannend. Eens even horen. Ik hoor de telefoon.
1: Met Bastiaan Dijkman.
0: Hallo, goedemorgen met Arne Tamayoni van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag toevallig.
1: Ja, die zit hier naast me, dat is Maud.
0: Aha. Maud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg Maud, ben jij een beetje fan van Rutger, Thomas en Paco?
2: Ja.
0: Ja? Heb je dan bijvoorbeeld ook al een keer een boek van ze gelezen?
2: Ik heb ze allemaal al gelezen.
0: Allemaal? Oh zo, dat zijn er een hoop. Hoeveel zijn het er inmiddels? 4, 5, 6?
2: Ik weet het nog niet.
0: Heel veel. Zeg dat maar gewoon. Heel veel. Zeg, oké, maar Maud, dus jij bent, als ik dat zo wil horen, wel echt fan. Dus dan vond je dit vast en zeker geen moeilijke vraag.
2: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al. Ja, maar dat is alleen maar leuk, hè? Want ik wil graag fans van Rutger, Thomas en Paco natuurlijk naar de film sturen. Dus Maud, even nog ter controle rondje. Je hebt alle boeken gelezen, dus dan ben ik benieuwd of jij het goede antwoord kan geven op de vraag. Daar komt hij. Welke kleur heeft de hond van Rutger en Thomas? Oftewel, welke kleur heeft de hondje Paco? Is dat A, de kleur groen, B, de kleur zwart of C, de kleur wit? Maud?
2: C, de kleur wit.
0: C, de kleur wit. Eens even horen. De winnaarsmuziek gaat aan. Maud kan maar één ding betekenen. Je hebt gewonnen! Woehoe! Zeg Maud, ben je er blij mee?
2: Ja.
0: Ja? Zeg, en Maud, als je dan straks naar de bioscoop gaat, waar ga je zitten in de zaal?
2: Achteraan.
0: Helemaal achteraan. Ja, dan kan je het wel heel goed zien natuurlijk. Ja, absoluut. Zeg Maud, ik ga met papa regelen dat ik precies weet waar ik die bioscoopkaartjes naartoe kan sturen. Zodat jij binnenkort naar die film kan. Wil je alleen wel dan even mij laten weten hoe de film was? Kan dat?
2: Ja hoor.
0: Ja, ja, want dat is toch wel leuk, hè? Want dan heb je een prijs gewonnen en dan hoor ik meteen daarna wat iedereen ervan vond. Nou Maud, ik wens je vandaag heel veel plezier natuurlijk met naar school gaan. En ik zou vooral tegen iedereen vertellen dat je gewonnen hebt. Want ik denk dat wel klasgenootjes best wel jaloers op jou gaan zijn. Nou Maud, tot de volgende keer op de radio. Doei!
2: Doei!
0: Kijk eens aan, dat was Maud op Hallo Kids Radio. Zij ging er vandoor met de bioscoopkaartjes van Rutger, Thomas en Paco. Ja, alleen Maud was vandaag. Maar ja, misschien dat jij wel morgen aan de beurt bent.

jongens, ik heb een probleem. Iemand heeft de bingo-molen meegenomen. Hé, hoe kan het nou? Hij stond gisteren dan nog... Oh, wacht, ik weet het denk ik al. Ja. Ja, hoe gaan we dit nou oplossen? Ja, moet ik even uitleggen. Kijk, we hebben normaal gesproken een hele mooie bingo-molen. Die staat hier altijd in de studio. Een mooie gouden bingo-molen. Waar allemaal balletjes in zitten van Kinderen voor Kinderen. En DJ Johan, die hoor je altijd in het weekend. Die heeft de KD-bingo-molen. Die lijkt er heel erg op. Is niet dezelfde, want die is namelijk roze. Maar die was laatst stuk, weet ik nog. En ik denk dat DJ Johan de Kinderen voor Kinderen bingo-molen even per ongeluk heeft meegenomen. Dus ja, hoe gaan we dit... dan kan ik eigenlijk helemaal geen bingo-molen draaien. Ja, is ook weer zo wat. Zit ik even na te denken, hoe gaan we dit oplossen? Kijk, ik kan natuurlijk wel in de minuten doen op de lijst, maar dat is eigenlijk niet leuk. Want dat hoort juist helemaal bij met het draaien. Weet je wat? Dan gaan we het voor nu even één keer anders doen. Dan ga ik even een berichtje sturen naar DJ Joel. Want gisteren stond die bingo-molen nog heel mooi hier op de platenkast. En hij was gisteren alvast even langsgekomen om natuurlijk alles alvast goed te zetten voor in het weekend. Even te horen, wat zijn de nieuwe liedjes? Wat is de superhit? Altijd belangrijk natuurlijk, hè? Om zo'n vergadering te doen. Maar ja, niet als hij dan vervolgens de bingo-molen mee naar huis neemt per ongeluk. Dus dat moet ik dan eventjes gaan vragen. Maar dan doen we het gewoon zo. Dan gaan we nu met z'n allen even lekker dansen op die hele bekende, hè, van Kinderen voor Kinderen. Ola, olé, olé. Van de Koning spelen. En dan ga ik wel even op zoek naar mijn bingo-molen. Want die wil ik morgen toch graag wel weer terug hebben.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer dinsdag. En Arnold, je bent eindelijk terug van vakantie.
3: Ja, ik ben weer terug. En ik ben ook beter, want de eerste week van vakantie ben ik gewoon... echt ziek geweest.
2: Oh jee, echt waar. Oh ja, dat hoor je wel eens natuurlijk. Hè? Dat de mensen dan ziek worden als ze eindelijk een keertje lekker op vakantie zijn. Maar jij was ziek met mooi weer. Dus dat is dan toch minder erg.
3: Ja, ik was in Italië. Daar was het knetterheet. Maar dat was het hier ook. Dus zoveel verschil was er niet. Nou ja, vorige week toen zijn we naar Turijn geweest.
2: Ja?
3: Want in Italië heb je heel veel mooie plaatsen. Iedereen gaat dan naar Venetië of Rome of Florence. Nou,
2: ja.
3: Daar loop je over de toeristen bijna.
2: Ja. Dus,
3: maar er zijn ook hele mooie andere steden. Zoals Turijn, schitterende plaats. Alleen, het was daar bij de 40 graden. Dat was gewoon niet te doen, zeg maar.
2: Ja, dat is nog warmer dan wat wij hadden.
3: Was... Maar verder hartstikke leuk gehad. En
2: hoeveel pizza heb je gegeten?
3: Eentje.
2: Ah, nee.
3: Ja,
2: maar
3: ja.
2: Één?
3: Ja.
2: Nou,
3: ja,
2: je ziet dan heb jij nooit geleerd hoe je echt op vakantie moet gaan in Italië natuurlijk.
3: Ja, maar ik kan je wel vertellen. Dat kijk, wij denken altijd Italië. Dus de hele dag pizza, pasta en risotto. Maar dat is het eigenlijk helemaal. Ze eten heel veel vlees en vis. En de pastaatjes, dat doen ze een beetje zoals voorgerecht.
2: Ja, maar hoe werkt dat dan? Want jij bent vegetarisch. Dus hoe heb je dat opgelost?
3: Ja, zelf koken.
2: Nou nee, je bent op vakantie, je gaat zelf koken.
3: Maar echt in heel veel restaurants is er gewoon voor mij weinig te krijgen.
2: Maar waarom ga je dan naar Italië? Er zijn ook landen die heel erg goed zijn voor vegetariërs.
3: Ja, Nederland. Nederland is een van de beste landen.
2: Oh,
3: dus,
2: dat is maar goed dat je hier woont dan natuurlijk.
3: Maar het was hartstikke leuk en die pizza was wel helemaal oké. Okay. Dus, ik heb hier ook een hoop gemist, ik heb ook te vertellen. Maar dat komt dan morgen in de ochtendshow wel. Ik heb het allemaal even verzameld, zeg maar.
2: Ja, jij bent ondertussen nog druk bezig met de voorbereidingen. Want... Ja, wij zijn natuurlijk gewoon een radiozender. Dus alles moet gewoon doordraaien. Dus Arnold, daarom dat jij morgen weer echt bij de uitzending bent.
3: Ja.
2: En vandaag ben je vooral even bezig met stofzuigen.
3: Ja, stofzuigen natuurlijk. Dat is wel mijn taak weer. Hè?
2: Ja, dus, ja.

Gigi op Hallo Kids Radio. En als ik nu naar de klok kijk, ja, dan zie ik dat het de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Want het is vandaag dinsdag, dus echt een schooldag waarbij je natuurlijk niet te laat mag komen. En belangrijk, waarbij het in de middag kan gaan regenen. Dus hou daar even rekening mee, hè. Dat je dan misschien toch maar even je regenjas meeneemt. Of dat je schoenen aandoet. Dat als je een beetje natte voeten krijgt, dat je sokken daarna niet ook nog hartstikke nat zijn natuurlijk. Want dan gaan we toch echt iedereen naar school sturen. Ja, ook alles klaarzetten, alles mee. Daar gaan we met z'n allen. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Dat was zomerse muziek van Like Me op Hallo Kids Radio. Ja, die zomer die zat er wel aan te komen hoor. Afgelopen week was het natuurlijk boven de 30 graden. Deze week gaat de temperatuur wel wat dalen. Want er wordt zelfs vanaf vandaag regen en onweer voorspeld. En de rest van de week ziet het er niet heel veel beter uit. Dan blijft het ook nog regenen. Maar we kunnen natuurlijk wel, net zoals wat Like Me zei, hè, gewoon een beetje het gevoel behouden dat het toch dan nog wel lekker zomer gaat worden. Want ja, feitelijk gezien is het nog lente. Hè. De officiële zomer begint natuurlijk pas op 21 juni, dus dat duurt nog even. Wat trouwens niet meer zo lang duurt, is er een verhaaltje van de Sprookjesboom. Ja, want hij komt elke dag bij ons voorbij om even te vertellen wat er nou allemaal gebeurd is in het Sprookjesbos. Ja. En dit keer heeft het iets te maken met een of andere bril. Ja, met een bril. Toen zat ik even na te denken. Ja, wie heeft nou allemaal een bril in het Sprookjesbos? Ja, heks heeft een bril. Er zijn een aantal kabouters die hebben een bril. Langnek, zou die een bril? Nou, weet ik niet of Langnek een bril heeft. Ja, die is natuurlijk wel wat ouder. Dus het zou zomaar kunnen. Want ik denk dat de Roodkapje en Klein Duimpje nog geen bril hebben. En Reus, weet ik ook niet. Nou, dan moeten we maar even gaan luisteren naar Sprookjesboom. Ja, over wiens bril gaat het nou eigenlijk?

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks zag de laatste tijd zo slecht dat ze haar eigen toverboek niet kon lezen.
1: Vier waardeloze wandelstokken. Ach, ik wou zuurstokken toveren, die kleine lettertjes ook. Ach, gelukkig zijn spreuken voor betere brillen. Brimi, Brami, brillendoos. Optica, formatica, fortissimo's.
2: Ja, wat gebeurt er?
3: Je bril is vergroot. Oh, die heks is weer bezig.
1: Slangenstaart met slagroom. Sterker moest die worden, niet groter.
2: Het lijkt erop dat u ook mijn bril heeft omgetoverd naar een reuzenmaat.
1: Oeps, ben ik een beetje uitgeschoten.
2: Ja.
1: Wegwezen, mijn bril is belangrijker.
3: Ja, maar Ko kan niet zonder zijn bril. U zou tenminste kunnen zeggen dat het u spijt.
1: Spijt?
3: Ja.
1: Heb ik daarvoor walgelijke wetenschappen en gruwelijk gemeenzijn gestudeerd? Om aandacht te gaan doen? Ja, oproepelen jullie onderdeurtjes.
2: Ja, geen stijl. Ja.
1: Verkleiningen. Mussennesten.
3: Dat kan toch niet zomaar?
1: Mierenneuzen.
3: Zijn heksen.
1: Mussennissen.
2: Oh. Wat heeft u gedaan?
1: Had hij maar niet in de weg moeten lopen.
4: Maar dit is zelfs voor een kabouter te klein, hè?
1: Onzin.
2: U maakt de ene fout naar de andere.
4: Ja.
2: En u zegt niet eens sorry.
1: Beginnen jullie daar nou weer over? Verdwijn, voor ik jullie laat verdwijnen.
4: Maar
1: en onthoud, een heks zegt nooit sorry.
5: Laatst heeft ze de bezem van Assepoester per ongeluk betoverd.
2: Ja, vorige week zat de put van vrouw Holle vol met vleermuisnot.
4: Ze wordt zo kippig, hè, dat ze haar eigen boek niet goed kan lezen.
6: Kippig? Als ze maar niet overal eieren gaat leggen.
4: Kippig betekent dat je niet goed ziet, Q.
2: Ze is te koppig om iemand om hulp te vragen.
4: Ja.
2: Of om sorry te zeggen.
6: Ja, is ze nou kippig of koppig?
5: Ze moet een nieuwe bril.
2: Mijn bril, die ligt nog bij het snoephuisje. Als de reus erop gaat staan, heb ik niks meer om door de heks te laten verkleiden als ze ooit eens wel een goede bui heeft.
1: Slangenstaart met slagroom! Er staat toch bierennesten, luizenissen? Oh, mijn boek! Een postzegeltje! Dat is niet meer te lezen! Oh, dit is het einde van mijn heerlijke heksenbestaan!
2: Gestraft voor haar onhandigheid. Mooier kan niet.
4: Maar je bril dan.
2: Oh.
4: En moet ik altijd zo klein blijven?
2: Ja.
4: Heks?
1: Wie praat daar?
4: Ka, de mini-kabouter. En klein genoeg om uit een piepklein toverboekje een spreuk voor te lezen.
1: Help je me? Dat zou akelig aardig van je zijn.
4: Maar dan heb ik eerst één toverspreukje van u nodig. Hij staat niet in het boek. Iedereen kent hem. En hij gaat zo. Het spijt me. Of, sorry.
1: Een heks zegt nooit. Goed. Sorry.
2: Ja.
4: Zegt u maar waar ik moet zijn.
1: Achterin staat een terugdraai toverspreuk. Lees hem voor en ik zeg hem na.
4: Ja, hier. Riviera, Rivora, Riversa.
1: Riviera, Rivora, Riversa.
7: Engel, dit formaat staat me beter. Dank u wel. Eerste heks die toch sorry durfde te zeggen.
1: Beloof me dat jullie het nooit aan andere sprookjesbosbewoners doorvertellen.
2: Nou, dat kunnen we niet beloven. Het spijt ons.
7: Sorry, heks.
1: En nou, opkrassen, krielkabouterjes. Ik heb alweer spijt van wat ik heb gedaan.
0: Als je iets fout hebt gedaan, is het netjes om sorry te zeggen. Dan blijft niemand lang boos. Zo had Klein Duimpje eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: geweest.
1: Dit mooie liedje draaide ik speciaal voor Sophie, want die is namelijk grote fan van Frozen. En dan vooral van Elsa. En nou ben ik eens eventjes gaan opzoeken, hè, want ik wist dat Disney ooit een keer verteld heeft, jongens, we gaan Frozen deel nummer 3 maken. Maar ja, er werd altijd gezegd, ja, wanneer komt die nou uit? Toen was het eerste 2024, daarna werd het 2025. Inmiddels hebben ze officieel bevestigd, Disney, dat de bioscoopfilm Frozen deel 3 uitkomt in 2027 in november. Mooi op tijd voor Sinterklaas, als je het mij vraagt. Dan kun je meteen de bioscoopkaartjes vragen. Maar dat is dus inmiddels officieel bevestigd. Ja, waarom daar dan zoveel tijd tussen zit? Disney zegt zelf, ja jongens, het is natuurlijk een animatiefilm, dus die moet je hartstikke goed maken. Iedereen is natuurlijk super kritisch en we willen natuurlijk wel een hele mooie film neerzetten. En niet alleen een mooie film, maar natuurlijk ook met mooie liedjes. Want ja, laten we eerlijk wezen. Dit liedje, Laat het los, laat het gaan, is natuurlijk een heel mooi liedje. Komt uit de film Frozen. Dus ja, dan wil je natuurlijk ook wel andere grote hits maken die het net zo goed doen. En daar heb

Chris Bauer, hoe heet dat liedje op Hallo Kids Radio? Nou, ik kreeg net een berichtje wat ging over het K3-liedje Jij bent mijn Gigi. Want iemand dacht dat het een heel andere was, namelijk dat het Luca Luna was. Nou, dat is toch niet helemaal het geval. Dus ik dacht, weet je wat, dan zet ik die andere ook even aan. Ja, dan hoor je echt het verschil. Dus we hebben net gehad K3, Jij bent mijn Gigi. Leuk zomersliedje natuurlijk. Maar Luca Luna is ook een leuk zomersliedje van K3. Ik ben...

Wat blijft het een leuk liedje. Titus en Fien met het oliebollenlied. Ja, ik ben me echt zo benieuwd hoe ze ooit hierop zijn gekomen. Als ze al een keer aan het brainstormen waren, dus ze zeiden, weet je wat leuk is? Ja, een liedje over oliebollen. Ja, ja, dat, nou ja, kijk, laten we eerlijk wezen. Er was nog niemand anders die dat had gedaan. Dus dan ben je natuurlijk wel hartstikke origineel. Zeg, over de originaliteitsprijs gesproken. Wij bij Hallo Kids Radio hebben natuurlijk superveel leuke programma's. Alleen de ochtendshow zit er bijna op, ja. Maar dat betekent dat we zometeen richting het volgende programma alweer gaan. Namelijk het peuteruurtje. Van 9 tot 10 muziek voor de allerkleinste. Ook leuk om naar te luisteren. En vanmiddag ook nog een speciaal programma. Namelijk de wereld van Studio 100. Van 3 tot 4. Dus wat dat betreft genoeg momentjes om lekker te luisteren naar de radio. Want je hoort de hele dag door muziek. En dat zijn dan nog speciale programma's op de radio. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op dinsdag. En morgen zijn we er natuurlijk gewoon weer bij. Met een spiksplinternieuwe prijsvraag voor die bioscoopkaartjes. Dus als je vandaag niet gewonnen hebt, zou ik morgen even meedoen.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Weet jij al hoe Itsy Bitsy Spinnetje haar pootjes beweegt? Kijk goed en doe haar gewoon maar na.

0: heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen. Welterusten.
1: Dit is het peuteruurtje.

Hoi lieve Hallo Kid Radio luisteraars. Missemos hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leuke liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!

0: Ik ben Miss Emos en je luistert naar het peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mijn leuke liedjes hier ook voorbij komen.
1: Ja. Spetter, spatter, lekker in het bad.

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat. 1, 2, hop. Neem maar zat sop.

0: bijna klaar. Doe je kleertjes maar aan. Wauw, dat heb jij goed gedaan.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
2: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

0: Poezel en Pip. Het is een nieuwe dag in de tovertuin. En Woezel voelt zich blij. Hij heeft zin om al zijn vriendjes te vertellen hoe lief hij ze vindt.
1: Hallo zonnetje. Goedemorgen vlindertje. Wat een fijne dag. Hallo tante Perenboom. Ik vind jou zo lief. Ik wou dat ik een peertje was. Dan kon ik de hele dag bij jou zijn. Oh. Hallo zingende tulpjes. Oh, ik vind jullie zo lief. Ik wou dat ik een liedje was. Dan kunnen jullie mij de hele dag zingen. La la la la la.
2: Hallo, Woezel.
1: Hey Pip, kom snel kijken. Zie je die wolk daar, Pip? Die lijkt een beetje op dat gekke hondje van tante Appeltak. En die daar, die ziet eruit als de wijze varen als hij 's ochtends wakker wordt.
2: Ja, Woezel. Ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ja, nou, het is met niemand zo leuk spelen als met jou.
3: Ik kan altijd zo lekker in je staart bijten en zo.
2: Ik vind je lief. Ik vind jou de allerleukste.
3: Je kan zo leuk blaffen en je hebt van die grappige grote oren. En ja, je ruikt zo lekker naar sloot. Woezel, er is niemand die zo lekker naar sloot ruikt als jij. Mwah. Vind je mij ook lief? Wat is er met je? Je bent helemaal rood, Woezel.
1: Nou, ik moet weg, Pip.
2: Woezel.
3: Hey, Woezel. Waarom heb je je nou verstopt? Wil je niet met me spelen?
1: Nou, ik kan niet. Ik moet hier peren oprapen van tante.
3: Zal ik je dan even helpen?
1: Nee, beter van niet.
4: Oh, Woezeltje, moet dat nou zo? Pip is toch je beste vriendje?
1: Oh, Pip. Pip, sorry. Ik bedoelde het niet zo, hoor. Echt niet.
3: Je vindt me niet leuk.
5: Wilbur!
3: Je zegt tegen iedereen in de tovertuin dat je ze lief vindt. Behalve tegen mij.
1: Ik vind je hartstikke leuk. Ik vind jou de leukste van de tovertuin. En van de hele wereld. Jij bent mijn beste vriendinnetje. Mwah. Wat is dat nou? Nou heb jij een rood hoofd.
3: Oh, dat had jij eerst ook.
1: Misschien komt het omdat we elkaar de allerleukste vinden.
3: Ja, Woezel. Vriendjes?
1: Ja, beste vriendjes.
6: Wat een fijne dag in de tovertuin. Woezel en Pip, tante Perenboom, de wijze varen en de zingende tulpjes. Iedereen is blij.
7: Wap, wap.

Zomaar hier.

0: Ik ben Jan van Mini Disco en je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je onze liedjes hier ook voorbij komen.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

Daar is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed. Een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos, in het bos.
2: Kijk mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Als je zingt, word je kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos. Waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt. Dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag meneer de wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk. Jammer alleen voor die zielige muziekboom.
1: Muziekboom?
2: Ken je die niet?
1: Nee.
2: Staat ergens diep in het donkere bos.
1: Oh.
2: Alle liedjes die in de lucht hangen, vangt hij op. Ja, zo kan hij de muzieknoten aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
2: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
2: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
0: Het diepe, diepe, donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt de jammerende muziekboom eigenlijk?
4: Ach en nee!
1: Daar is hij!
4: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
2: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, Roodka, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en het
2: nog
1: is...
2: Nog een ietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag. Elke dag.
5: Roodkapje, wat doe je daar?
3: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
3: Een boom geeft appels, kersen, peren. Maar deze hier kan musiceren?
2: Roodkapje zong net een liedje voor me. Maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame. Huh? Omdat ik haar een heel mooi, maar heel moeilijk lied moet leren. Dat alleen gezongen kan worden door kleine meisjes met rode kapjes.
1: Maar hoe gaat het dan?
4: Kijk.
5: Zing het dan?
1: Ja.
5: Of ben je geen echte muziekboom?
2: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
5: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
3: Zulke liedjes maken iedereen zien.
1: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
5: Ja, die zingt net zo lelijk.
3: Misschien muziekboom nog een beetje verkouden.
0: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen,

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: jullie waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik

0: koud. De tovertuin ontwaakt en iedereen heeft weer zin in een fijne nieuwe dag. Nou, bijna iedereen. Pip lijkt niet zo heel erg blij.
1: Ah, Pip, goedemorgen. Is het fijn buiten?
2: Nee, het is niet fijn buiten zo alleen en er is ook niks leuks te doen vandaag.
1: Ah, jawel joh, we gaan lekker tekenen. Daar heb ik echt zin in.
2: Nou, ik niet. Woezel, schiet nou eens op. Hey, ben je nou klaar? Ik wil naar buiten.
1: Nee, nog even. Het gaat zo goed. Huh? Ik ga er zo nog een maken.
2: Woezel, ik wil dat je mee naar buiten komt.
1: Ja, straks. Echt. Eerst nog even wat blauw hier.
2: Nee, nu. Hey.
1: Hey, Pip, kijk nou wat je doet, stommerd.
2: Oh, dat doet pijn. Dat ga ik aan tante vertellen.
1: Oei.
3: Pipje, wat is er?
2: Woezel heeft me geduwd. Heel hard. Ik viel zo op de grond. En toen werd hij ineens ook nog heel boos.
3: Nou ja, zeg, dat kan niet. Woezel, kom eens hier. Woezel, heb je Pip een harde duw gegeven? Wat zeg je? Kun je niet meer praten? Je mag niet duwen, Woezel. Zeg sorry tegen Pip.
1: Ik heb altijd de schuld.
3: Woezel, je bent een stout hondje. Je gaat naar je hok en je blijft binnen totdat je sorry hebt gezegd.
2: Nou.
3: Nou, eerst duwen en dan geen sorry zeggen. Nou.
2: Visje, tante Perenboom was heel boos op Woezel. Ze heeft hem een stout hondje genoemd. Ja, want Woezel had mij heel hard geduwd en dat mag niet. Woezel was boos op mij, snap je? Nou ja, Visje. Eigenlijk was ik ook best een beetje gemeen tegen Woezel. Oh, Visje, wat moet ik doen? Woezel is wel mijn beste vriend. Ja, Visje, je hebt helemaal gelijk. Dat moet ik doen. Tante, ik moet je wat zeggen. Ik heb net niet alles verteld. Ik was eigenlijk ook niet zo aardig voor Woezel.
3: Oh, hoezo?
2: Nou, kijk, tante, ik was heel boos. En toen heb ik zijn hele mooie piratentekening kapot gemaakt. En toen kregen we ruzie.
3: Pipje toch.
2: Woezel! Woezel, kom nou, het spijt me. Ik was gemeen.
1: Pip, sorry van het duwen. Zijn we nog beste vriendjes?
2: Ja, tuurlijk! Allerbeste vriendjes! Oh, Woezel!
1: Oh, Pip!
0: Woezel en Pip zijn de allerbeste vriendjes. Ook als ze even een keertje ruzie hebben. Altijd snel weer goed maken, jongens. Dan komt alles weer goed.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hi, ik hou echt van jullie. Doei.
4: Gaat zo door, hè?

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: vinden jullie superleuk en daarom stuurt dit bericht. Doei!
1: Zo, we zijn er!

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen. Diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg. Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje. We zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans, ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè? Dan zal ik jou eens net doen, of ik...
2: Nee,
3: jou ga vetmesten, hè?
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo, heb ik het zo goed gedaan, kindlie?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Roodkapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooi gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
3: Oh, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op?
3: Hè?
1: Naar binnen. Brood bakken. De vloer vegen. De kat eten geven.
3: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
3: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Oh, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja.
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
0: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
3: De superhit.
2: Bij Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja,
1: wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.
7: Welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo?

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

0: Een gouden raad van Piet Piraat. Piraten die zijn samen sterk, met hun spierballen doen ze het grote werk.
1: De wereld van Studio 100.

0: Maar zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje!

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Piet Piraat, ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: Ja, en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Met een krul.
4: Jij hebt anders ook je grote.
3: Jij kunt knorren en

en ze allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet en was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. Oh.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo!

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenveeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken. Mij.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Och, kom gauw terug.
5: Sst, wak, stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, goed zo. Ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu, nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
9: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
10: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is. De zon wacht niet op ons.
11: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
10: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
10: We kunnen toch nog wel even dansen.
11: Ah, nog een ipfie, ipfie langer.
12: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
7: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
12: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog duizendmaal mooier.
12: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
12: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie paraat.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: ze zijn weer terug. Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Een feestje?
0: Jongens, meisjes, vrolijke

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Ik

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: ezeltje strekje, tafeltje dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaken.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen. Dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen...
4: Knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Op uw plaatsen.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ik ben echt een super grote fan. Doei, groetjes Anne.
2: Hero, let's come together.
3: Hello, papa. Hello, papa.
2: It's

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Jullie zijn superleuk. Groetjes van...
2: Koen.
1: Ja, en Senne.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix. Hallo Kids.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kidsradio is cool.
5: Kidsradio is echt super.
6: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
8: Kidsradio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Hoi, Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek vanuit het Efteling Theater.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Oh, dat scheelt.
1: Hallo, ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!